Yeah, kukaba twere bari tacha ndaka bizatwe samukere no ngo ni kukaba tware. Tunoje kwanza kumana zombi rero. Liverpool mu rugo. Mwakire musamu rero musamu aba mwita Alisson Becker. Mwakire Miroslav Kerkez. Mwakire Virgil van Dijk captain kuri mugoroba rero. Mwakire bita Jacques. Mwakire Jeremy Frimpong. Mwakire Alex Macalister. Mwakire Dominic Soussaint. Mwakire Fran Vince. Mwakire Kurt Gakpo. Mwakire Munoz. Ndetse na Alexander Isaac. Mwakira sora kipe ya Nottingham Forest rero. Mwakira musaba Marcel Mubirigi ngaha. Mwakira bita kunya wakunya. Mwakira bita Milinkovic. Mwakira Murillo. Mwakira bita Ola Aina. Mwakira Williamo. Mwakira Ate. Mwakira bita rero Slaga. Mwakira Danny Doy. Mwakira Gibbs White. Ndetse na Igor Jesus. Kosa ni indo anni iraola andoni ilaona. Ono bita Oliver Glass nero. Kawera tuwa ya tuwa kipe ya faningero ya Kisori Paras. Uberimene kipe ya faningero ya Nottingham Forest. Afuka tereka tucheje tereo tulebe. Nenchi jie kuwa chiba boka nukana kabisa. Ati chejeta chejeta. Yewewewewewewewewe. Milioni hatari kabisa. Majari kwa nisikira kumezenda chaya kano kanya. Tukizere kwa ichewika ibijishima bihari muri sosiete. Aba divet kizere kwa muri kuwa mwisa. Aba tomo fitumutima mwiza. Na atukumana tusanga fitumutima mwiza tukiri umuganda.